It is Lewis Capaldi on Jacaranda FM. It's called Stay Love. Brendan Piper net voor dit met Trouwmateriaal en ons nummer 1 on the Top 40 powered by Pick n Pay. Last week was Kurt Darren met 6-7 en oom Kurt het 'n splinter nuwe enkelsnit uit en ek gaan hom vir jou nou speel. Hierdie is Lang Arm en Liefde van Kurt Darren. Sê vir my, wat dink jy?